pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die ochendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u een vreugdevolle dag toe, tot morgenochtend om 8 uur.

Uitstekende liekie daar deur Leslie Ray Dowling en ja, sy het die rechte Spaanse gevoel in die liekie gesit toe sy hom geskryf het. Ok, ons stap aan, hierdie volgende een is een van een broer en sister groep en ek praat van Marie Osmond. Die liekie Paper Roses, gewilde liekie, geskryf en gecomponeer door Fred Spielman en Janice Torre. Marie Osmond het het in 1973 opgeneem en haar weergawe van die lied het na die eerste plek op die Amerikaanse countrykaarte gestyg. Ons luister na Marie Osmond. Paper Roses is fake liefde. Dit is wat sy op sin speel en dit is gedoen in 1973. Hier kom sy.

Prachtige melodie daar van Le Temps de Mouguet. Dit is ja, van Tollentol wat aanvankelijk vir BZN gespeel. Wie hulle het BZN verlaat toe BZN nog 'n rock and roll band was? Kan julle julle indink dat BZN ooit rock and roll muziek gemaakt het? Hulle het besluit geneem, een doelbewuste besluit, om sachter te gaan. En dit is waar hulle toe beginne namaak het. Right, ons stap aan en ek sien Marie-Louise, hartelike goeie middag aan jou ook. En ek is blij jy is ingeskakel. Ja, ek het op radio, op Ramkat Radio, het ek die Wiviërse wat ingeskakel is, Henny daarvan, wel ek weet nie waar bly sy seun nie, maar hy het keier by sy seun park, en dan het ons hier, het ons nou vir Ria en Marie-Louise en VODH, wat staan het voor? Victory Over Disability Homes. Ons gaan aan, en wie is volgende? Ja, hierdie ene. As ek sê, die meisie met die gouwe stem, Suid-Afrika se koningin van sang, Suid-Afrika se vroulike Jim Reeves, Suid-Afrika se eerste dame van country, right? Wie, van wie praat ek? Jep, is natuurlijk Ginny, soos hy bekend was, is Virginia Lee. En Suid-Afrika's topverkope vrouwelike damekunstenaar van die laat 50er jare, 60er jare en vroeg 70er jare, dwarsdeur haar loopbaan. Sy het haar schoolopleiding by North End Grey, Port Elizabeth en die bekende Victoria Girls High in Gramstad gedoen. In 1987 is borskanker by Virginia gediagnoseer, maar dit was te laat vir behandeling. Sy het haar toe aan die samenleving onttrek en op 7 januari 1990 in Johannesburg in die ouderdom van 63 jaar het sy gesterf. Nou 63 jaar is nog bitter jonk. Okay, en dan kan nie met sekerheid gesê word nie, maar sy het ongeveer 45 langspeelplate, 75 7 singles en dan selfs een ou 78 spoedplaat op die welkom etiket genaamd 10.000 Mile, wat natuurlijk een van my groot gunstelinge was. Van Virginia Lee gaan ons luister en sy doen vir ons Mr. Fire Eyes. Hier kom my.

Virginia Lee, sy sal sê, ek begin haar misbruik. Elke program wat ek doen deesda, is daar 2 of 3 van Virginia Lee se plate. Maar hoe kan een mens anders? Sy is uitstekende sangeres. En ja, iets wat ek altyd noem ook wanneer ek haar speel, is dat jy, ek weet nie of het algemeen kennis is nie, dat Virginia Lee is die stiefma van Clive Bruce. Jy weet, ek het betekent raak ek die mekaar aan sê, van Bruce Lee. Ek geloof, omdat hy van nou Lee is, maar nee, Clive Bruce is Virginia Lee se stiefseun. Ok, nou gaan ons Italia toe, en dit is een prachtige meisie, sy is Giuliola Cinquetti, is een van Italia's bekendste en meest geliefde sangeresse en TV-aanbieders. Sy het haar land binnen 10 jaar 2 keer op Eurovisie competitie verteenwoordig en is een van 5 kunstenaars wat in 1 jaar gewen het en in die ander jaar 2de geëindig het. Haar eerste verskyning was by die Eurovisie Song Contest 1964 in Kopenhagen op die ouderdom van 16, toe sy nog 'n ou dogtertjie was, met die uitvoering van die liedjie Non Ho Sletta. Sy het op oortuigende wyse gewen met meer as dubbel die punte, hoeveelheid punte, as die tweede plek in die Verenigde Koninkryk, wat haar die jongste Eurovisie wenner ooit maak. Vandaag bied sy een aktualiteitsprogram op RAI, Radio Italy. Sy het in 2022 na Eurovisie sy verhoog in Turijn teruggekeer om haar wendliekie weer op te voer, deel van die groot finale intervalle optrede. Sy sing vir ons haar wendliekie en ons luister na Giuliola Cinquetti met haar 1964 Eurovisie wendliekie en dit is Non Ho Sletta. Prachtige liekie, ek hou baie van hierdie ene.

Daai was Cilla Black en soos ek sê, ek het gepraat van die kracht in haar stem en dit is so duidelik, julle sal het onmiddellik opgetel het, ne? Ok, ons stap aan en ek het so weggevoer geraak aan die muziek, ek het skoon vergeet, hey, dis sondag, ek moet elke kort moet ek een gewijde liedjie speel en ek het nog nie een gespeel vandag nie, so kom ons gaan onmiddellik, maar stel het reg, en ons gaan luister na Ernest Jennings Ford. Hy is gebore 13 Februari 1919, 17 Oktober 1991 is hy oorlede. Hy is professioneel bekend as Tennessee Ernest Ford, was een Amerikaanse sanger en televisieaanbieder en wat sukses in country en western pop en gospel muziek genres gehad het. Hy is bekend vir sy ryk bas bariton. Jy sien, daar kom het nou weer. Ek het net nou gesê van Tom Jones, het hulle gesê, een ryk bas bariton stem. Hier is ons nou weer by Ernest Ford, en hulle sê, een ryk bas bariton stem en sy thuis humor, word hy ook voor herken, en word onthou vir sy treffers van The Shotgun Boogie, 16 Tons en een hele klompie ander. Maar ons gaan luister van hom, sy gospel weergawe, die liedjie In the Garden. Luister net na hierdie stem en jy voel jy wil op aandag staan as hy net sy eerste noot sing. Tennessee Ernest Ford.

prachtig gesing daar deur Ernie of Tennessee Ernest Ford en The In The Garden was die liekie, die gewijde liekie. Ek speel gewoonlik in hierdie program een hele paar gewijde liekies ook en dit geslip vandag so ver. Dit was die eerste ene gewees daai en ek gaan uitspeel ook met een gewijde liekie om Bybelstudieprogram wat direk hierna volg. Ok, ons stap aan, ons kom by een dame en sy is Geraldine. In 1973 het sy deel geneem as deel van die groep The Brannigans aan die eerste selectie vir die Eurovisie Song Festival met die liekie Fadoo Fadoo en dit beteken maar net long long ago. Hulle het vierde uit die acht finaliste geëindig. Twee jaar later is deur die RTL gevra om Luxemburg te verteenwoordig by die Eurovisie in Swede. Geraldine het haar toilet gesing en het haar voornaam gebruik om te onderskei van die Geraldine Brannigan, wat in 1967 ook aan Eurovisie wedstrijd deelgeneem het vir Switserland. Sy het in vijfde posiesie klaargemaak. Sy is getrouwd met liedjeskrywer Phil Coulter, wat saam die toy liedjie geskryf het. Geraldine sing vir ons twee liedjies vandag. Die eerste een is Take Me Back, wat sy baie bekend voor is. Dit is die een wat sy mee gewen het. En dan die ander ene is rustiger ene, maar ook baie mooi liedjie, is Forever and Ever. Geraldine Brannigan.

Sail Along Silver Moon van Billy Vaughan, wat ons daar geluister het. Ok, ek gaan enetjie nog indruk voor ek gaan uitspeel met die gewijde liekie. En die een wat ek gaan indruk is van my gunsteling dame. En ja, Albert sal weet, Nana Muscuri. En die liekie wat sy vir ons doen is Vaya con Dios. En Vaya con Dios beteken, mag God met jou wees. Hier is Nana Muscuri.

Als er even jou gezang geweest door Cole Swindell geweest daar, She Had Me at Heads Carolina. Net hier op ramkatradio.co.za sonder aan de Ramkat Country 6 tot 8 in Miami. Al die partie van die jachtkamp pap en grill af hier in Nilstroom. Maar vanavond vir jou bykie nieuwe moderne country muziek vanavond vir jou pad. Ons op pad vanavond vir jou vir die eerste keer op Ramkat Radio. Dolly Parton's nietste likkie uit. Ek kom nou na afsterwe. Want ek het 26 jaar terug, toe kom maar een likkie uit van Blaise Bridges wat opgeneem is. Niet so twee dae voordat hy oorlede is, is die likkie opgeneem. En hy het uitgekom so maand of wat na sy afsterwe. Nou die likkie het uitgekom nou afgelopen vrijdag. En hy is opgeneem gewees, natuurlijk omdat hy nog lewe het natuurlijk. Maar in geval so, vanavond eerste keer vir jou vanavond, sy Rampa Country Show vanavond, Dolly Parton's nieuwe enkelsnit. Laaste enkelsnit, sy sal met aan het duet kunstenaar of zangeres. Maar vanavond vir jou een bykie nieuwer country muziek, as ons moeilijk speel by die program, is jou Adam Cousins met Good Old Days. Daarna vir jou Russell Dickerson met Happened to Me, en dan Cody Johnson. Nieuwe opname van de baie ou bekende liedjie van die Dixie Chicks, Traveling Soldier. 3 en 3 op ramkatradio.co.za.

Dat is een keer vandaag geweest, Jason Aaron geweest daar, as far as I can tell, op raamkartradio.co.za. Kijk naar je serieus naam is Jason Aaron, en ik zelf spel in Afrikaans Jason Arendt. Hetzelfde als die aanbieder van die kantieprogramma Satara aanloop, RSG, Jack Arendt, Arendt. So, ik wist ik maar Engelse afstammelingen of waar ook al die familie vandaan kom, maar dat Jack Arendt ook maar die kantieprogramma aanbiedt op RSG in... Jij niet plezier die kan die programma aanbieden op RMK Radio. Het is allemaal het iwerste van de kantiebedrijf al iets gedoen meer. Mijn meer Afrikaans, hier is nu Engels. Maar in elk geval, wat vind je van Jelly Roll? Nou, hij was niet dronken geweest, zorg ik terug. Vrijgelaten, hele tijdje terug. Hij heeft zelfs toekenning gekregen voor zijn album. Hij is van die tatoeëermerken en alles, maar er is niks theater nie in hij. Maar die muziek hij opgenomen heeft nadat hij niet in die tronk was. Wees je wat met mijn dronk gebeurd het, hij is heel ander mens geworden. De vanavond zing ik voor jou Need a Favor, Jelly Roll. Daarna Tyler Hubbard, 5'9". Dan Thomas Rhett, After All the Bars Are Closed. Wat maak jij twee in de ochtend als in die bosveld is en die kruwe maakt toe? So, ja, hier gaan even jou. Jelly Roll, Tyler Hubbard en Thomas Rhett. Drie in de rij op raamkwadradio.co.za. Luister in die woorden van die een van... Jelly Roll op Raamkwadradio.

Niks in je geweest, niks in je nou geweest daar van Jordan Davis op raamkwartradio.co.za. Wat jou Red Ferran met Just Like Johnny. Dan Cody Johnson, The Painter, en Morgan Wallen, Love Somebody.

my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kan jy saam met my en Andre op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

Also gewees, ek gewees daar vir gewees van Morgan Wallen, Love Somebody, op Ramkatradio.co.za en dit is jou hoe die klank van country verander oor die jare. Hier van so oor die 100 jaar terug af tot vandag se country muziek toe het baie, baie verander die klank van country muziek wereldwijd. Hier is nou die nieuwe uitdrukkings van Amerika's kant af en ander deel van die wereld af. So op wat is jou Zach Top met I Never Lie. Dan Miles On It van Marshmallow. So met Kane Brown, heel ander kusnaar, wat ons nooit in die country muziek sing nie. Then of you, What You'll Never Have van Dylan Scott. Drienerij, op pad na, bykie later, die nieuwe enkelsnit, of die laatste enkelsnit van Dolly Parton vir jou op pad, sy en een ander dame saam, binnenkort op ramkatradio.co.za.

wat jy al nie weer het geweest daarvan Dylan Scott op rankwaterradio.co.za. Nou dame gebore op die 9de Junie 1999, sy is nou 27 jaar oud, sy is van Nashville, Tennessee. Sy het haar debuut gemaakt toen nog 18, nou so 8 jaar gelede. En sy het onlangs rukkie opgeneem saam met Dolly Parton, die koningin van country wereldwijd. En sy is onlangs verlede natuurlijk, Dolly Parton. En dis nou so 2 dae terug uitgereik die liekie, Billy en Dolly. En vanavond eerste keer op Rampart Radio gaan vir jou, Son of Jolene. Bellies, Summit, Dolly Parton. Kelly Rachel Jones begin as Bellies, Summit, Dolly Parton, Son of Jolene. Klink so, lekker luister op Rampart Radio.

Ja, en ik kan niet geloven dat je laatste single geweest daar van Dolly Parton, Son of Jolene, geweest met Bellies op ramkatradio.co.za. Zeg Pieter, ik kan niet zoveel binnenkort fliek maken met Dolly Parton, zijn Likkie Jolene. Ik ben Jolene was de eerste treffer geweest, toen kwam daar Likkie van Cam, genaamd Diane, wat blijkbaar die opvolgers voor Jolene, en nu Jolene ook al een seun gehad, so ik kan eigenlijk binnenkort zeker maar een fliek maken met Jolene, je weet nooit. Later was daar een dame geweest, Tracy Chapman, sy treffer gehad, Likkie genaamd Fast Car. Toen kwam ook genaamd Luke Combs, en hy kon nie maar weer op so, al wat gelede, en al die opbrengs van die Likkie gaan nog steeds vir die Tracy Chapman movement, so hy kreeg geen tantieme of hoek al uit die Likkie uit nie. Maar alles wat hy maak uit die Likkie uit, gaan nog weer eens terug na wat sy in haar testament gesê het, blijkbaar. Alles wat op die Likkie gemaakt word na haar afsterwe, sal nog steeds gaan vir die Tracy Chapman Foundation of hoek al. So hy krijg geen ontemiddelijkheid nie, Luke Holmes, Fast Coffee op pad, daarna World on Fire van Knight Smith, en dan Likkie van Megan Maroney, 6 months later. Alles vanavond vir jou, so ver nog bykie nieuwe country muziek, nieuwe country van die afgelopen, soms so 5-6 jaar terug country, op die laatste. So, is het vir jou die klank van country, het om die selfs gebleid, maar toch verander het. Daar is Likkies wat nog, bykie nog hou by die original country gevoel van country muziek, en dat is al liekies wat deeltemaal nieuwe klank bijgekry het, op vanavond sy lang by country. Gaan even jou, Luke Combs, Vesca, dan af jou, World on Fire, Nightsmith, en dan 6 months later, Megan Maroney, maar hy speel vanavond al. Maar gaan even jou, 3 in 'n ry op ramkatradio.co.za.

Liedje van zelf, gezang, gewis en Megan Maroney geweest af hier met 6 months later, Megan Maroney, op ramkartradio.co.za. Nou, vanavond voor genaamd, wij welkom hier vanavond bij ons videokamp vanavond, mijn vrouw Christel, mijn kind Krizaan, voor Pieter de Bessie, we zijn maar uitsaai donderdag op die Goeiemiddag show, hij is morgens bij lucht tussen 7 en 9, met Desmos maandag, dan ook al die pad van Kimberley af, af Lutie Venter, al die pad van die Kaap af, daar af Rudolf Goosen, en al die pad af van Sleipsteen, gastenplaats af, daar van Frans en Bernice, De Wal, wat vandaag hulle 23ste, is rechts nie, ouvrou, 23ste? Ja, 23ste, huweliksherdenking 4, ouvrou is my ouvrou, so hulle 23ste huweliksherdenking vandag 4, hulle het getrouwd 23 jaar terug op hierdie datum op Alice Ras, op die plaas van Lucas Venter, hulle oom. So vandag 23 jaar getrouwd op hulle neef Giovanni Belletjie se verjaarsdag vandag ook. Dat is ook my neef Martin Smith vandag, ek jy ouwer. Hy is ook iwerste hier by de randse kant, ek het hom gesien, ek is so 2 jaar laas, maar hy het ook op het taal met hy in een rockband gespeel, my neef Martin Smith, hy het ook vandag bykie ouwer is, hy is vandag so in sy middel 30s, krijg hem toe. Maar ek kan my nou bykie van wat sal stuur. So, welkom vir julle ook vanavond, program vir Bernice en Frans, Frans Bernice, my neef, ach, my neef, my school is my zwaar, as ek my neef het vandag weer, maar ja, ek denk nie, hy is vanavond ook geskakel, nie, hy is meer in die rock, heavy rock muziek in. Maar wat hier natuurlijk nou op hierdie noot van, ons speel vanavond vir jou baie nieuwe country, maar ons gaan een bykie ouwer gaan vir die volgende drie liedjes, omdat al drie van Suid-Afrika af is. Een van hulle bykie ouwer, hy is ook al oorlede, en dan vir jou twee jongeres wat ook country sing in Suid-Afrika. Eerst vir jou, want hy vir Thomas Oliver Hallamby. Nou, Thomas Oliver Hallamby het met ongeluk gehad tussen hier in Oosterum en Abom, sy been daar verloor, en hy het nog al die jaren na nog het hy baie optredes gehad, ek het die vorige gehad, maar sy moet sing op party geleentede, en Tommy Oliver sing vanavond vir jou, Just an Ever Loving Woman. Daarna vir jou, Demi Lee Moore, hy noem sy Demi Moore, maar die lees van die dame had onderscheid, tussen Demi Moore van Amerika af, met Queen of Hearts van Juice Newton. Dan vir jou, Rowan van As, sy verhoognaam Rowan Ash, If I Ever Saw Heaven. Drie naar hy op ramkwadradio.co. Benzita.

Rowan Ash gewees daar, Rowan van As gewees daar, vir die Afrikaanse mannetjie van die Kaap af, Rowan Ash, wat so groot naam maak, wereldwijd muzikant in die muziek, If I Ever Saw Heaven, op ramkatradio.co.za. Wat sê Lee Bryce? Lang terug was daar video gewees, een short video, skiet op YouTube in alle plekke, van een country dance, wat hulle so gesok het op een cementblad, maar is maar die inding vir country muziek daar, oorsee, en self ons op partij plekke, maar daar net skielik paar keer op een cementblad begin dans, en toe dans hulle op een likkie van Lee Bryce. Dis ek al so, ons sê van ons program is nie baie ouder as 10 jaar, so muziek nie, so hier is omtrent so 19 jaar terug, 9 of 10 jaar gelede, wat die uitgekom het, Lee Bryce, likkie, Hard to Love. Daarna vir jou Kip Moos, met Morgan Wade. Nou, die likkie het hulle gesing, onder andere hierdie twee, met die concert op Loftus Versveld, hier in 2024, toe Kip Moor eerste keer in Zuid-Afrika was, toe sing hulle op Loftus Versveld, sing Kip Moor van Morgan Wade, If I Was Your Lover. En daarna vir jou, weer een song van Luke Bryan, toe is daar in die begin, Rain is a Good Thing. En ek verstaan van hierdie jaar gaan ons El Nino jaar, en soms nie baie reene hierdie jaar nie, maar toch, reen is een goeie ding, met reen waterbing lewe. Geef jou 3 in die rij, How to Love, If It Was Your Lover, and Rain is a Good Thing. 3 in die rij op Ramkot Radio.co.za.

Als ik geweest, Rieke geweest, geweest van Luke Bryan geweest daar. Rain is a good thing op Ramkwadradio.co.za. Wat voor jou Chris Lane en Lauren Alina? Was het nou dinsdag? Goed, dinsdag. Donderdag al het thema gehad op die Goeie Minnie Show van liedjes wat gaan oor dans. So of die woord dans is in die titel of in die liedje geweest. Het was iets van toploader Dancing in the Moonlight. Vanavond vir jou, pikante manier gesing door Chris Lane en Lauren Alina. Dan af jou 5'9 van Tyler Hubbard, dan Midland met The Drinking Problem. Drie na rij op Ramkwadradio.co.net. Eerst vir jou een popliekie wat country gemaakt is op Ramkwadradio.co.net.

Tyler Hubbard is daar met 5'9" op Ramka Radio op en Seeuwe Benzeta. Of jou John Party, Head Over Boots. Dan of jou Dan and Shay, Tequila. En dan Midland, Drinking Problem. Net zo na Tequila. En of jou 3 en 3 op Ramka Radio op en Seeuwe Benzeta.

Stuur jezelf weer gezond geweest en met en geweest naar Drinking Problem op rockmetradio.co.za. Maak je voor je aangewezen dat je pas je op wil wees. En na Frans klomp liever iets af voor 10 jaar muziek ontrent. Vanaf je uitspelende liekie een keerspel. Country Forever. Stel ook eens maar van toe, nou, één vandaag. Altijd als den, nou, forever. Dit hier op rapperradio.co.za. Zo van antwoord, zo is van antwoord geweest. Meestal van kerstenaars wat nou de afgelopen 10 jaar tijver gehad is op die country charts. Wel wereldwijd gehad. Maar hier mensen wat nou veel gaan zijn. Het treffers gehad voor die 10 jaar of de afgelopen 40, 50 jaar. Gaan even jou forever country, artist of then. Now and forever. Tot volgende keer, pas je op verder geweest. Mijn kant of jij niet. Tot volgende keer. Goodbye.

Met mij voor naaste liefde en ik zal leer om te vertrouwen. Ik was die anker met ons groot woord en ik mis voor jou, ja ik mis voor jou.